Dat was Mark Schilders met Long Gone. Daarvoor hoorden wij Maatje Scholte en daarvoor Marieke van Dijk. En dat was het al bijna weer. Ik hoop dat jullie net als ik konden genieten van de muziek van deze jonge helden. En het wordt weer duidelijk dat jazz echt geen grenzen kent. Jazz is soms gewoon muziek waar je geen label op moet willen plakken. We sluiten deze uitzending af met een compositie van mijn bandcollega en vriend Frans van Chossy. Wij studeerden samen en wonen zelfs in dezelfde straat hier in Amsterdam. Van zijn plaat When the World Comes Home draai ik het prachtige stuk Perpetual Lights.

Dat was Frans van Sossi met Perpetual Lights. En dat was het alweer. Dit was Jazz No Jazz met Felix Slaarman. En we hoorden in deze uitzending Florian Höfner, Timo Volbrecht, Gideon van Gelder, Petros Klambane, Sam Harris, Terence Blanchard, Marieke van Dijk, Mateo Scholtens, Identikit, Mark Schilders en dus Frans van Sossi. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe uitzending van Jazz Now Jazz Radio op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk. Deze week staat de uitzending geheel in het teken van een aanstaand festival wat mooi binnen het genre past, namelijk Wicked Jazz Sounds Festival, 25 juni op het NDSM-terrein in Amsterdam. Voor deze gelegenheid heb ik deze uitzending samengemaakt met DJ en oprichter van Wicked Jazz Sounds, Phil Horneman, met wie ik een Skype-gesprek heb opgenomen en gemonteerd. Als eerste nu 4Hero met Hold It Down.

0: toen wij begonnen met Wicked Jazz Sounds, 14 jaar geleden, toen was Hold It Down van het album Creating Patterns, was zeg maar de hit. En daar werd plotseling een remix van gemaakt. En ja, die remix die was zo ontzettend to the point. Mm-hmm. Het knalde van alle kanten, maar het was nog steeds ook een mooi liedje.
1: Ja, ja,
0: en
1: ja.
0: De combinatie daarvan die werkte heel erg goed. Mm-hmm. En is voor Wicked Jazz Sounds en ook voor mij persoonlijk wel echt zo'n ding van ja, dat is nieuwe stijl jazz, puur zang.

0: Wicked Jazz House heeft de intentie om de warmte van jazz te combineren met de energie van dance.
1: Ja, ja.
0: En dat gebeurt altijd op een mix van jazz, soul, funk, hip-hop, house, drum and bass, Braziliaans, elektronica, noem maar op. Zolang het maar warmte en dansbaarheid heeft.
1: Ja, ja, oké. Okay.

We hebben vorig jaar voor het eerst het festival georganiseerd. En dat was nogal een succes. Waardoor we hebben besloten om het dit jaar weer te doen. 25 juni op het NDSM-terrein in Amsterdam.

0: Dit zijn mensen uit Leiden, mijn stad, Kraak en Smaak met My Mind's Made Up.
1: Ja, er komt een nieuwe plaat aan van Kraak en Smaak. Die heet Juicy Fruit en daar staat één track op die zij inzingt. Berenice van Leer. En ze zijn live echt fantastisch. Het is een hele energieke, spetterende show. En dat komt heel mooi uit op het festival.

0: in het kader van misschien iets minder dansbare dingen, maar wel ook hele interessante wicked jazz-achtige gebeuren. Brut, kun je daar iets over vertellen?
1: Brut? Nou, jij zegt minder dansbaar. Sowieso op een festival kun je ook dingen neerzetten die heel fijn zijn om naar te luisteren. Hoeft niet per se alleen maar dansbaar te zijn. En het is, je had het zelf ook al een beetje omschreven, wat filmische muziek. Mm-hmm. En dat is ook wel Wicked Jazz Hands. Want Wicked Jazz Hands is eigenlijk heel breed.

0: kwartet. Drums, bas, Hammond en saxofoon. Ik was bij de presentatie van het album Mad Pack. En nou, behalve de track die ik heb uitgezocht, stond iedereen te dansen op bijna elke tune.
1: Ah, kijk zo.
0: Ze heten ook niet voor niets Bruut. Want wat ze spelen is ook echt Bruut.

Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio. In deze vierde aflevering van Noorse Nu Jazz hoort u vernieuwende muziek uit Noorwegen. Erland Dalen, 1971, is een Noorse drummer en percussionist. Hij heeft sinds de jaren 90 meegewerkt aan 130 albums. En dat van artiesten als Mike Patton, Madrugada, Eivind Orset en Arve Henriksen. Het album Blossom Bells uit 2015 is zijn tweede soloalbum. Hij speelt alle instrumenten zelf, maar heeft het album samengemaakt met leden van de band Exploding Plastics. Zo combineren zij elementen van krautrock, ambient en avant-garde jazz. De albumtitel verwijst naar een speciaal gemaakte klok die op het album wordt bespeeld. Ook hoort u een zingende zaag, een cakevorm en diverse percussie-instrumenten uit de jaren 20 van de vorige eeuw. En die komen allemaal voorbij in de nu volgende nummers van Erland Dalen.

0: de andere basnoten onder, dat zeg maar de power chords zijn van de jazz rock, die van de Brecker Brothers.
1: Ja, zeker, ja.
0: Grappig.
1: Ja, veel gitaar, hè, hier. Mm-hmm. Ja, laten we... Ja, er zit ook een Rhodes in natuurlijk, maar... De gitaar is hier wel de baas nog, zeg maar.
0: Ik vind het een lekker nummer.
1: Ja, ja, ja. Ik heb er nog heel wat anders.
0: Ja.
1: Take 6 met een special guest.
0: Oeh.

0: Jemig.
1: Hartstikke idee. Ja, dan ben je weer wakker, hè?
0: Ja, wauw. Ja. Wat is dat toch effectief, zeg?
1: Ik heb een keer 6 uur op een vliegveld zitten wachten met een tas in Griekenland. Mm-hmm. En ik kon echt niet wakker blijven. En toen was het laatste redmiddel om take 6 aan te zetten. En toen ben ik echt serieus nog 3 uur wakker blijven zitten.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Met, hoe heet je ook weer? Ray.

0: Charles.
1: Ja, dat is de zanger.
0: Mooie combinatie.
1: De zanger die er ooit geweest is, wat mij betreft. Het volgende dingetje, hoop ik dat ik het de goede track heb uitgezocht. Ik zet hem gewoon aan. Hij is van iemand die jullie niet gaan benoemen, denk ik. Maar sommige mensen kennen het.

0: daar geeft hij de grap nog even weg, zoals je hoort. Hij zit met een drummer mee te spelen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, je hoort twee keer hem.
1: Want hem is Lyle Mays.
0: Lyle Mays, ja, de pianist van...
1: Pepinthini.
0: Van Pepinthini. En ik heb begrepen van wie zei dat nou laatst, dat hij een boekhouder is nu of zo.
1: Oh ja?
0: Ja, dat hij niet meer speelt, maar dat kan me bijna niet voorstellen. Dat heeft toch echt wel een carrière.
1: Nou, misschien doet hij dat ook heel virtuoos.
0: Ja, is heel virtuoos, ja. Ik moet wel zeggen dat, ik weet nog dat ik had pianoles van Henk Elkebout op het conservatorium.
1: Mm-hmm.
0: En die man die leeft niet meer, maar die zei ook over deze man, oh ja, dat is toch die pianist, die heeft niet zo goede time. Nou, heeft hij best een goede time, want hij speelt dit heel goed. Maar ik hoor hem wel inderdaad een beetje driften over de time heen.
1: Hmm.
0: Nou was Henk Elkebout ook een soort timing monster natuurlijk.
1: Oké.
0: En laten we daar dan ook gelijk even naar luisteren. Ik heb een mooie plaat van Rogier van Otterlo.
1: Ja.
0: Looking Back.
1: Oké.
0: En daar speelt Henk Elkebout Van der Roads op.
1: Oeh, ben heel benieuwd.
0: Heel benieuwd.

0: nice, hè?
1: Waanzinnig.
0: Ja, echt gek.
1: Want wat een dramatische achtbaan ook gewoon.
0: Ja, onwijs, hè? Ja, ja, ja. Zo'n lang stuk. En je hoort het, ik heb er gewoon een plaat, die plaat gekocht en hem op een bandje gezet toen. Ja. En dat bandje is vervolgens weer op een cd gegaan. Nee, ik denk dat ik alsnog weer de plaat erbij gepakt heb toen.
1: Ja, ja.
0: Want ik heb die plaat wel.
1: Mm-hmm.
0: Maar echt super tof.
1: Heel mooi.
0: Ja, ik heb ook nog dingen van de radio van hem. Maar dat was sowieso een ongelofelijke man. Ik kwam bij hem de les binnen. De eerste les, toen zei hij, waarom weer les van mij? Ik zei, nou, ik heb u horen spelen. Zeg maar je... Ik heb u horen spelen op de voorspropelleravond. Oh, dus je kent me niet. Zei hij, oh, dus je kent me niet. Ik zei, nou, nee. Nou, ik heb anders heel veel gedaan, hoor, op de radio. Dit, weet je, maar nu klinkt het alsof het een domme gast was, maar het was echt een fenomeen. En helemaal te spelen. Een beetje te far out spelen ook eigenlijk, maar heel gaaf.
1: Te gek.
0: En zo spelen, ja. Fenomenaal.
1: Goed, tot zover Frans. Dankjewel Frans voor al je mooie nummers.
0: Cool.
1: We gaan nog twee nummers draaien. Eentje is van Frans zelf, dat heet Yellow Cab. Komt van zijn cd Persona. En het laatste nummer heet Always and Forever van Pat Metheny. En daar speelt mee Toets Tielemans. Goedenavond en dankjewel voor het luisteren.

0: Ja, dames en heren. Zo eindigt deze maandelijkse uitzending van Chris Teven Kruiswijk.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: In deze aflevering van Jazz Not Jazz hoort u twee nieuwe en vernieuwde albums uit 2016. We beginnen met de band Bad Bad Not Good, afgekort BB&G, en wel met het album 4. BB&G komt uit Toronto, Canada en bestaat uit drie muzikanten. Matthew Tavares, toetsen, Chester Hansen, bas en Alexander Sawinski, drums. De band is bekend om haar interpretaties van hip-hop nummers en samenwerkingen met rappers als Danny Brown en Ghostface Killah. De drie muzikanten ontmoeten elkaar in 2010 bij een jazzworkshop op Humber College, een Canadese universiteit. En ze speelden daar een hip-hop nummer na, maar dat viel niet in goede aarde bij de leraar. Daarna uploaden ze het nummer op YouTube en komt het onder de aandacht van een rapper, namelijk Tyler, the Creator. En hierna gaat het nummer viral, zoals dat tegenwoordig heet, dus verspreid over duizenden luisteraars via internet. In 2011 brengt de band haar eerste album uit op website Bandcamp. 4 is het vierde album van BB&G, op papier een jazz trio, maar de muziek is een mix van instrumentale hip-hop, soul en elektronische ritmes. U hoort nu vijf nummers van het album 4. Hier is BB&G.

Swim with

0: Dit uur Jazz Not Jazz werd voor de Concertzender samengesteld door Jasper van der Minne. Alles over dit programma vindt u terug op concertzender.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Now Jazz Radio op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk en deze week, of deze maand, hebben we weer een uitzending samen met een vriend van mij. Wederom een muzikale vriend en wederom uit Leiden, Lo van Gorp. Goedenavond, Lo.
1: Ja, goedenavond. Leuk dat ik hier mag zijn en dat ik mijn favoriete liedjes mag tentoonspreiden.
0: Ja, te gek. Mensen kunnen jou misschien kennen als achtergrondzanger bij Marco Bussato al een hele tijd.
1: Zelf
0: ook begenadigd zanger en alt-saxofonist.
1: Ja.
0: Het schijnt zo te zijn.
1: ik doe inderdaad al heel lang de koortjes bij Marco. En heb het ook 10 jaar lang bij Treintje in de band gedaan. Mm-hmm. En ook saxofoon gespeeld. En werk heel veel met het Metropool Orkest. Kom er vandaag nog vandaan.
0: Kijk eens aan.
1: En daar heb ik heel veel mooie momenten mogen meemaken met allemaal grote namen van binnen en buitenland. En super gaaf om juist als backing vocalist met zoveel verschillende mensen te werken. En zoveel totaal verschillende dingen ook te doen. Die allemaal super inspirerend kunnen zijn.
0: Mooi. Ja. We begonnen net met een track ook van een vocalist, maar dan een trompet. Wat was dat ook alweer?
1: Dit was Chet Baker van zijn album Chet. Ik vind die sfeer zo waanzinnig mooi, zo sereen. Het is echt, het is gewoon geen spel tussen te krijgen. Het is zo waanzinnig ook hoe die drie samenspelen, die drie blazers ook. Zo sumier en zo mooi, rechtlijnig en gewoon geen bullshit, geen gedoe, geen noot te veel. Dat vind ik echt daar ook sowieso eigenlijk wel heel erg van.
0: Ja, te gek. Nou, we gaan dus een uur luisteren naar nummers die je hebt uitgezocht. Wat is het tweede stuk?
1: Het tweede stuk, dan moet ik een beetje kiezen. Maar ik wil dit stuk wil ik heel graag laten horen. Dat is wel toen ik dat voor het eerst hoorde. Ik hoorde dat bij een vriend van mij. En toen was ik echt aan de grond genageld van Jezus, kan iemand zo piano spelen? Dus een solo piano stuk van Lou Mays. En het heet Mirror of the Heart.

0: Ja, dat is ook best wel te gek.
1: Nou, hè? Ja, ik was echt helemaal van mijn sokken geblazen. Dit soort eerste hoorde. Hmm. Dat iemand zo hemels piano kon spelen.
0: En, ja.
1: Ja, gewoon zo diep en ook zo luchtig en alles. Ja, ja. Waanzinnig. Echt,
0: te gek.
1: Ongelooflijk. Ja, dan gaan we voor iets heel anders nu.
0: Oh.
1: Ja, want ik heb ook een enorme voorliefde voor soul en nou ja, Stevie Wonder is, mm-hmm, is daar wel ongeveer een van mijn allergrootste helden in.
0: Ja.
1: Zowel qua composities als qua zingen. Absurd mooie liedjes. Het volgende liedje is wel een van mijn all-time favorites. Hm. Het heet Visions en het is van de plaat Inner Visions van hem uit 1973. Die gast was 23 en dan schrijf je zoiets.
0: Ja, fantastisch.

Time After Time. Een Cyndi Lauper hit. In deze uitvoering gespeeld door The Bad Plus, het legendarische pianotrio, die nu ook terug zijn met een nieuwe plaat. En die plaat heet It's Hard. Ze zijn onlangs in het Bimhuis geweest. En op deze plaat staan een aantal popliedjes. En ze gaan daarmee eigenlijk terug naar de traditie, hoe ze ooit zijn begonnen, popliedjes te vertalen naar hun pianotrio sounds. We gaan nu nog een keertje kijken naar Nederland. Een bandje van de oorspronkelijk Belgische pianist Daan Demeyer, die op het Conservatorium van Amsterdam heeft gestudeerd. En zijn bandje heet Brainchild. En we luisteren naar de track The Winding Way.

Brainchild met The Winding Way. We blijven nog even in Nederland. Een track van een duo, Even Zanne heette ze. Sanne Huibrechts, zangeres. Iran haar even gitarist. Aangevuld met Itai Wijsman op Iwi. En Philippe Lem op drums. En we luisteren naar Stil van de gelijknamige plaats.

Even Zanne met Still. En dan gaan we nu ook alweer naar de laatste track van deze uitzending. En dat is een track van Chris Cheek, saxofonist, een van mijn persoonlijke helden. En hij is onlangs ook in Nederland geweest. We draaien de track Wijn, van zijn gelijknamige plaat Wijn, uit 1999. Met een hele jonge Brad Meldo, een hele jonge Kurt Rosenwinkel en een hele jonge Matt Penman. En ook een nog best wel jonge Jorge Rossi op drums. Veel plezier, Chris Cheek met Fine.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio hier op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk. Vandaag is het 14 februari 2017, oftewel het is weer Valentijnsdag. Dus het leek me leuk om een aantal nummers uit te zoeken die een beetje in het laag tempo sensuele spectrum van de muziek zijn. Waaronder een aantal nummers van Amerikaans kwartet genaamd Butcher Brown. Daar horen we nu al een stuk van, het heet Stroke. Verder heb ik een drietal nummers uitgezocht van Australisch collectief genaamd Hiatus Coyote. Van hun laatste album Choose Your Weapon. Verder hebben we een lang nummer van Herbie Hancock, Butterfly. En als laatste eindigen we met een van de meest sensuele platen uit het R&B spectrum. Plaat uit Voodoo en daar van D'Angelo en daar gaan we drie nummers van luisteren. We beginnen nu echter eerst met Hiatus Coyote en het nummer The Lung. Zie de website voor meer details.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaman. Vandaag een keer veel muziek en weinig tekst. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: good old Steely Dan.
1: Ja, te gek.
0: Ja. Dat blijft een voor mij een grote liefde.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb me wel eens laten vertellen dat dit nummer bijna niet op de plaat terecht is gekomen. Omdat Walter Becker en Donald Fagen het niet goed genoeg vonden wat er was gespeeld.
1: Hmm.
0: En toen is uiteindelijk de producer na een nacht knippen en plakken. Wat toen nog echt knippen en plakken was met band en zo. Hebben ze uiteindelijk toch iets ervan weten te maken waar ze weer mee verder wilden bouwen.
1: Stelletje perfectionisten.
0: Ontzettend. Ja. Er zijn nog steeds mensen die deze plaat, die gemaakt is in 1979, nog steeds gebruiken als een audio checker.
1: Ja, ja, zeg maar. Referentie.
0: Een referentie. Ja. Dat is natuurlijk vrij knots voor een plaat die zo oud is.
1: Nou ja, kwaliteit is kwaliteit.
0: Ja, zeker. Maar ik bedoel, er is in de tussentijd natuurlijk heel veel gebeurd qua wat er allemaal mogelijk is. Mm-hmm. Weet je wel? Als Becker en Fagen in die tijd dat allemaal hadden kunnen gebruiken. Zij wilden namelijk toen altijd het nieuwste van het nieuwste en het beste van het beste. Weet je?
1: Ja.

0: En dat was toen nog echt best wel moeilijk. Heel veel dingen waren echt heel moeilijk nog in die tijd. Waar je nu niet meer over nadenkt. Dat was toen een heel gedoe.
1: Ja. Zet je pioniers ook. Dus
0: ja, ook. Jazeker. Zijn echt pioniers geweest, denk ik. Ja.
1: Waar zullen we nu eens naar gaan luisteren?
0: Waar zullen we eens naar gaan luisteren? Wat ik graag nog wil laten horen is iets van een hele grote held van mij.
1: Oké.
0: En dat is Herbie Hancock. En grappig genoeg heb ik hier best wel veel dingen van pianisten die ik laat horen.
1: Zit je gewoon in de kast of zo als pianist?
0: Wie zal het zeggen?
1: Misschien is het een mooie gelegenheid voor jouw coming out vanavond.
0: Ja, ik ben eigenlijk toch in mijn hart pianist. Ja. Nee, maar ik ben wel altijd gefascineerd geweest door dat instrument. Ja, want het is natuurlijk een harmonisch instrument bij uitstek.
1: Mm-hmm.
0: Alhoewel gitaar ook absoluut zijn kwaliteiten heeft. En op een hele andere manier eigenlijk voor harmonie kan zorgen dan de piano.
1: Mm-hmm.
0: En toch ben ik eigenlijk wel heel blij dat ik gitaar speel. Want ik hou ook echt heel erg van gitaarmuziek.
1: Mm-hmm.
0: Maar Herbie Hancock is ook iemand die natuurlijk, nou ja, die harmonie heel erg gebruikt. En dat doet hij op heel veel verschillende manieren, als improvisator natuurlijk ook. Maar het stuk wat ik wil laten horen is eigenlijk juist meer een compositie waar ik door achterover geblazen werd.
1: Mm-hmm.
0: En dat is van de plaat Mr. Hands. En dat nummer heet Spiraling Prism.

0: Ja, koning Herbie in zijn goede tijd.
1: Tja. Ja, wat een invloed heeft die gast toch gehad, hè? Op dit soort platen.
0: Ja, ontzettend. Ja. Hij was ook altijd een van de eerste die al die meuk had, volgens mij.
1: Ja.
0: Ja, Joe Zawinul kon er ook wat van in die tijd. Maar die maakte natuurlijk toch wel wat andere muziek.
1: Ja.
0: Die was minder, volgens mij, bezig met groove. Ja, ja. Wel met groove op zich, maar niet met groove muziek dan Herbie of zo.
1: Ja. Ja, Herbie was meer toegankelijk en Zawinul wat meer complex of zo. Ja,
0: experimenteel. Die was wel altijd het experiment aan het opzoeken.
1: Ja.
0: Ja. Ik wilde nog een paar dingetjes laten horen.
1: Ja.
0: En één aspect van jazzmuziek, het begint weer gezellig te regenen. Eén aspect van jazzmuziek wat heel erg leuk is daaraan, is dat je een soort vrijheid hebt. Dat je vrij bent om te doen wat je wil op het moment zelf.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk een soort essentie voor jazzmuzikanten.
1: Ja.
0: Die willen dus eigenlijk ook altijd wat anders doen, het liefst. Dat is natuurlijk ook een soort creatief ei willen leggen.
1: Ja.
0: Met als risico dat je dus de ene keer helemaal te gek speelt en de andere keer is het helemaal kut. Want als het niet lukt wat je wilt doen, of de vibe is er niet, dan ja, en soms ligt het zomaar aan iets wat je niet kan. Ik wil iets laten horen wat niet per se heel vrij is, omdat ik ben zelf niet zo'n hele grote liefhebber van echt free jazz-achtige dingen. Want
1: ja,
0: ik hou toch altijd wel van een soort, ja, een kader waarin het zich afspeelt. En dat maakt mij misschien ook wel dat ik niet zo'n... Ik hou ook heel erg van liedjes met partijtjes. En dat je dat dan gewoon altijd zo speelt. Omdat dat gewoon bij dat liedje hoort.
1: Ja.
0: Maar wat ik wil laten horen is iets van de Meters. En die gasten die hadden toch in hoe specifiek ze spelen, wat ze doen, hadden ze toch heel veel vrijheid in hoe ze het spelen. Vind ik. En het heeft een soort van heel erg speelsheid. Het is echt een bandje wat heel erg lekker met elkaar speelt.
1: Mm-hmm.
0: En ook doordat ze met elkaar spelen, dat het altijd dat is. Het rammelt het is net niet helemaal tijd, maar dat is juist zo te gek eraan, vind ik.
1: Mm-hmm.
0: En dus ik wil het volgende nummer laten horen. Dat heet Pungee.

0: Ja, lekker hoor.
1: Ja,
0: het syncoperen is natuurlijk ook een essentieel ding, of niet?
1: Van jazzmuziek.
0: Ja, is dat niet ook een overlap tussen dit en jazz? Uh-huh.
1: Ja, misschien wel. Dat is eigenlijk helemaal niet iets waar ik... Nou, ik denk dat syncopische dingen ook wel in heel veel andere muziek eigenlijk gebruikt worden. Maar wat wel een essentieel ding is aan deze muziek is de timing en de groove. En ik bedoel, ja, dit groove natuurlijk als een malle.
0: Ja.
1: Ik denk dat er bijna niemand dit kan horen zonder even zo met zijn hoofd te doen.
0: Precies, ja. Ja, ja.
1: Dit is gewoon zo diep. Ik vind het echt ongelooflijk hoe die gasten met elkaar dat neerzetten.
0: Heel tight.
1: Ja, maar ook een soort heel vrij. Want het zit helemaal niet echt per se bovenop elkaar of zo. Maar het is gewoon met elkaar zo'n lekker... Ja, het smeert gewoon allemaal. Heel gaaf. Echt. Ja, ik ben er dol op. Ik vind dat helemaal te gek, de Meters. Ja, ik wilde nog iets laten horen wat ook vrij... hebben we de jazz-liefhebbers nog bij ons, dames en heren?
0: Hallo.
1: Ja, want ik wijk ik erg af.
0: Nee hoor, ik vind het te gekke muziek. Nee,
1: die Hancock is natuurlijk wel midden in de jazz, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Nou, is er een andere artiest die helemaal niet als een jazzmuzikant wordt gezien... maar die wel die vrijheid af en toe nam... zeg maar, van het improviseren en zo. En ook speelde met iemand, met zijn drummer, was ook een jazzmuzikant van oorsprong.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb ik het over Jimi Hendrix.
0: Oeh.
1: En die speelde met Mitch Mitchell. Dat was zijn drummer.
0: Mm-hmm.
1: En dat was van oorsprong eigenlijk gewoon een jazzdrummer. Dat is ook wel te horen in de manier waarop hij soms vrij speelt. Dus ook, weet je wel, hij laat het gewoon allemaal een beetje gebeuren en... Zijn grote held was geloof ik Buddy Rich, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Maar Jimi Hendrix is natuurlijk eigenlijk heel belangrijk geweest voor de gitaar en voor de rockmuziek en dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik vind dat hij in deze track toch best wel... het is wel echt een liedje en het heeft afspraken en het is allemaal vast en zo. Maar als hij dan op een gegeven moment gaat soleren, dan wordt het wel... Het is wel maar één akkoord, dus het is wat dat betreft harmonisch weer niet uitdagend. Maar het is wel uitdagend in de zin van... avontuurlijk, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Die track heet Manic Depression.

0: Ja, te gek zeg. Lekker walsje.
1: Ja.
0: Maar ook echt, maar zeker die drijvende kracht van het ride cymbal. Is ook echt wel een typisch soort van jazz element, zeg maar.
1: Ja.
0: Een jazz met hele grote ballen, zeg maar. Dit.
1: Ja. Ja. Ja. Jazz met rock ballen. Ja. Eigenlijk een soort jazz rock avant la lettre.
0: Ja.
1: Ja, want dit is toch
0: een drijvende push, gewoon echt heerlijk.
1: Ik weet niet wanneer dit is. Ik denk 1967 of 68.
0: Ja?
1: Zoiets. Hm. Misschien iets later, 69. Nou ja, Hendrix zijn grote tijd is maar 4 jaar geweest. Hè?
0: Oh ja.
1: Eigenlijk van 66 tot 70. 70 was hij dood. Ongelooflijk, hè, die man. Ja. 27 jaar. En hier was hij dus nog maar 5 of 26. Ja, dit is wel... Ik vind ook wat... Dat is misschien nog wel een punt wat ik misschien nog een keer wil maken. Dat... Eigenlijk alle muziek, je kan het in een hokje scharen, je kan er iets van vinden, je kan er wat over zeggen wat het voor soort muziek is. Maar als het binnenkomt, dan is het gewoon, daar gaat het om.
0: Ja.
1: Dat is gewoon wat het allemaal met elkaar verbindt, wat mij betreft. Ja. Deze dingen die ik ook allemaal heb laten horen, komt bij mij allemaal binnen.
0: Ja.
1: En het kan best zijn dat het niet bij iedereen zo is. Dat laat ik aan de luisteraar natuurlijk.
0: Maar komt het op een andere manier binnen dan Bach, bijvoorbeeld?
1: Ja, nou, dat hangt ervan af wie het speelt ook, denk ik.
0: Maar even in algemene termen gezien, zeg maar, van als we dus even Bach nemen als iets wat gewoon echt helemaal voor de jazz zit. Ja. Alhoewel ik wel weer van vele jazzmuzikanten heb gehoord dat als je goed wil jazz, is het goed idee om veel Bach te studeren. Maar,
1: ja.
0: Maar zit er een soort van... een soort van braafheid of een soort van strakheid in die muziek van tevoren die er later... Is er een soort van luikje open gegaan met de jazz, zou je dat kunnen zeggen? Van een extra soort van levens...
1: ja.
0: Ding?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat voor de jazzmuziek was het natuurlijk helemaal niet zo... Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik gok maar wat. Maar voor de jazz, voordat er jazzmuziek werd gespeeld... En dat is natuurlijk eigenlijk al in de jaren 20, hè, als je het wel bekijkt. Daar waren natuurlijk al die New Orleans orkestjes die gewoon liedjes speelden met een brass-achtige situatie op straat.
0: Mm-hmm.
1: En, maar het hele element improviseren op een thema, dat bestaat waarschijnlijk al heel lang. Alleen hebben wij dat natuurlijk nooit kunnen horen. Omdat dat nooit is vastgelegd.
0: Zou het, ja?
1: Ik denk dat dat wel al heel lang bestaat.
0: Ja, op zich is het verzinnen van een melodie is ook al improvisatie natuurlijk. Of je zou kunnen zeggen, improvisatie is gewoon real-time melodie bedenken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook daar kan je ook een heel boek over,
0: ja.
1: over schrijven, wat dat nou eigenlijk is. Maar ik denk dat in de vorige eeuw jazzmuziek wel heel veel betekend heeft voor dat aspect, voor de vrijheid in muziek.
0: Ja.
1: En dat zo iemand, weet je, zo iemand als Ornette Coleman, Die dan, weet je wel, een soort de voorvechter was van de echte free jazz.
0: Mm-hmm.
1: Dus gewoon maar iets gaan doen en kijken waar je uitkomt.
0: Ja, ja.
1: Echt from scratch.
0: Ja, ja.
1: Ja, en dus ook gewoon teringhering maken.
0: Juist.
1: Soms.
0: Ja.
1: Ja, en dat moet je ook maar gaan doen. En daarmee op een podium gaan staan. En dan op een gegeven moment toch een soort... Die gasten hadden op een gegeven moment ook een concept... Ik heb wel eens zoiets gezien wat wel echt een concept was.
0: Uh-huh.
1: Dat je gewoon herrie maakt en dan voep, op een gegeven moment waren ze er allemaal weer.
0: Ja, ja, ja.
1: Met een thema.
0: Ja. Dus een soort van die ruimte nemen om echt te onderzoeken, te exploreren en daar dan zeg maar nieuwe dingen te vinden. Ja. Een soort pionierswerken, dat betreft ook.
1: Ja. Ja. Ja, ja, hij was wel zeker een pionier. Ja. Ja. Ja. En dat wordt ook in popmuziek wel gedaan, hoor.
0: Uh-huh.
1: Onder een andere noemer, maar dan in een soort noise-achtige... omgeving, ook met gitaren, oversturingen, rare geluiden en met elkaar een soort groove spelen die de hele tijd langzamer gaat, waardoor je eigenlijk op een gegeven moment bijna gaat ergeren eraan, dat het echt gaat irriteren.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb op school wel een bandje gehad die dat deden, op het conservatorium in Amsterdam waar ik lesgeef, op de popafdeling.
0: Okay.
1: Daar was een bandje die met die noise-achtige dingen in de weer ging. En dat had ook een bepaalde een bepaald improvisatie element. Maar eigenlijk hadden zij strakkere afspraken bijna dan je in eerste instantie zou denken. Als je echt met noise, met herrie, weet je wel. Dus gitaar die, nou ja, goed, wat ik net zei. Weet je?
0: Ja.
1: Want als je dat interessant wil houden, als je de luisteraar bij je wil houden, moet je toch op een gegeven moment iets doen wat... ja, misschien herkent of zo. Wat ze, ja. Hey, dat heb ik net ook gehoord. Of,
0: ja.
1: Of dat je zoiets onverwachts doet.
0: Ja.
1: Dat je daardoor, weet je wel.
0: Want alleen maar onverwachte dingen is too much information.
1: Ja, en alleen maar herrie.
0: Ja.
1: Daar haken mensen ook af.
0: Ja.
1: Maar ook dat, ook zijn er zijn ook volgens mij wel artiesten geweest die dat gedaan hebben.
0: Ja.
1: Kijken hoe snel ze een zaal kunnen leegvullen.
0: Je publiek minimaliseren. Ja. Ook een soort van stoer. Ja.
1: Maar goed, nou ja, Hendrix dus. Wat mij betreft, ja, ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo raar in deze.
0: Nee, context. Nee, zeker niet. Nee.
1: Nou, wilde ik eigenlijk nog wel iets van mezelf laten horen.
0: Ja, leuk.
1: En dat heeft. Ja, eigenlijk helemaal niks met jazz te maken. Behalve dan dat ik harmonisch daar wel uit geput heb soms.
0: Een septiem speel af en toe.
1: Ja, precies. Als je het zo wil noemen. Ja.
0: Een septiem.
1: Een septiem. Wat leuk. Ja, ja. Is dat dan een definitie? Ik weet het niet. Er is genoeg. Er zijn genoeg. Het blijft moeilijk, hè, om hier een soort... Zo wetenschappelijk over... Op een gegeven moment wordt het zo wetenschappelijk.
0: Nou ja, je kunt gewoon... het is in ieder geval goed voor vage radiodiscussies. Dus dat
1: blijkt maar
0: ja.
1: Weer. het liedje wat ik wil laten horen is... dat heet Ever Be. En dat heb ik al heel lang geleden gemaakt. En ja, wat heeft het met jazz te maken?

0: Arto, dankjewel. Interessante lijst.
1: Graag gedaan. Superleuk.
0: Succes met al die dingen. En,
1: dankjewel.
0: Wellicht tot de volgende keer.
2: Dit is de Concertzender. Jazz Not Jazz Radio. In deze uitzending van Jazz Not Jazz hoort u de beste tracks van 2016, althans volgens Jasper van der Minne, de samensteller van dit programma. De grootste verrassing in deze lijst is trompetist en producer Joseph Lineberg uit Los Angeles. Met rappers als Kendrick Lamar en Snoop Dogg heeft hij samengewerkt. Zijn album Astral Progressions is wat Jasper betreft dé plaat van het jaar. Verder hoort u nummers van Bad Bad Not Good, Robert Glasper en zijn visie op de muziek van Miles Davis en Tom York van Radiohead. De volledige lijst van nummers vindt u op de vernieuwde website van de Concertzender. Ik wens u een gezond en muzikaal boeiend 2017 toe en tot volgend jaar.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom, lieve luisteraars. Dit is Jazz Not Jazz met Felix Schlarman. Mijn eerste uitzending in 2017. En we vragen ons maar weer af, jazz or not jazz? Nadat we namelijk tijdens de vorige uitzending naar de nog vrij nieuwe fusionmuziek van de jaren 70 en 80 gingen luisteren, gaan we deze keer op zoek naar muzici die deze periode hebben voortgezet. We gaan beginnen met Mike Stern. Mike Stern is gitarist, speelde in de band van Miles Davis en heeft daarna een grote solo-carrière begonnen. We luisteren naar een track van zijn cd Voices uit 2001... waar onder andere Richard Bona op te horen is, maar ook Vinnie Kaliuta op drums. We luisteren naar One World.

Ja, dat was One World van Mike Stern. En we gaan door met een andere gitarist die behoorlijk geïnspireerd is door Mike Stern. Namelijk naar gitarist Osnoy. Een soort van tweede generatie fusion gitaristen. En we luisteren naar Fuzzy. Het is het titelstuk van zijn gelijknamige plaat uit 2007. Te horen zijn onder andere Keith Carlock op de drums en natuurlijk Osnoy op gitaar.

Dat was Osnoy met Fuzzy. We gaan nu naar een legende, een gitarist die de fusion muziek op zijn heel eigen manier heeft beïnvloed en al in de jaren 70 een eigen stijl heeft gecreëerd. We hebben het over gitarist Pat Metheny. We luisteren naar de Pat Metheny Group na een opname uit 1979, live opgenomen. De plaat heet ook American Garage Live. En het stuk dat we gaan beluisteren heet Cross the Heartland.

Eddie Daniels was dat, begeleid door pianist Alan Pasqua en onder andere drummer Peter Erskine. We gaan verder met een plaat van John Scofield. En het oeuvre van John Scofield is zo breed en zo groot dat elke plaat op zichzelf een eigen genre te noemen is. Zoals de Amerikanen dat zo mooi zeggen als ze proberen een Frans woord uit te spreken. Het genre van deze plaat, en dat is Agogo uit 1998, is weer heel anders dan alle andere. John Scofield krijgt hier gezelschap van het orgeltrio Medeski, Martin en Wood. En zij zijn van de Garage Jam generatie. Daar stel ik me dan letterlijk bij voor dat ze in de garage aan het jammen zijn. Zonder echte vastomlijnde muzikale ideeën. In de zin van liedjes met een kop en een staart. Maar meer soundjes en gewoon pielen totdat je de goede groove te pakken krijgt. Dat idee. En het past ontzettend goed bij het spel van John Scofield. Het siert Scofield overigens dat hij eigenlijk in alle contexten gewoon helemaal overeind blijft als zichzelf en altijd goed klinkt. Dus dat is weer een ander verhaal. Maar dit is wel een hele lekkere plaat. Heel toegankelijk. Een plaat die je bijvoorbeeld prima op de dansvloer ook kunt draaien. En we horen Scofield een beetje grommen en een beetje hoesten en schuren tegen de muziek aan. Lekker buiten de lijntjes kleuren terwijl het toch helemaal in de muziek zit. In de funk en in de groove. Hoogst vermakelijk, zou ik zeggen. Geniet van John Scofield met Medeski, Martin Wood en Agogo.

Dat is John Scofield. En we maken een bruggetje naar zijn collega gitarist Pat Metheny. De heren hebben ook samen gespeeld overigens. Ik grijp terug even op een plaat die voor mij een klassieker is uit het repertoire van Pat Metheny. En dat is Still Live Talking van de Pat Metheny Group. Uit een hele bijzondere periode waarbij het super goed ging met de band. Ze hebben zelfs over de hele wereld... Ze hebben zelfs nog nooit zoveel platen verkocht als met deze. Dus dat is een hele succesvolle richting geweest die ze toen hebben gekozen. Pat Metheny wonen een aantal jaar in Brazilië. En dat is ook heel goed te horen aan de muziek op dit album. Ik draai het openingsnummer, Minuano 6-8. En ik wil je vooral uitnodigen om mee te genieten van de enorm mooie opbouw van het nummer. Het is eigenlijk een film die aan je voorbij trekt. Bijna alsof je een hele dag wordt meegenomen in allerlei sferen. Het zit allemaal in dat ene nummer. Geweldige, spannende opbouw. Het zijn eigenlijk 3 of 4 delen heel mooi in elkaar verweven. Het is vrij briljant in elkaar gezet en prachtig gespeeld. Het is ook tevens het laatste nummer van deze uitzending. Dus ik hoop je de volgende keer te horen. Bedankt voor het luisteren naar de Concertzender. We sluiten af met de Pat Metheny Group.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slamer. Vandaag een keer veel muziek en weinig tekst. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slamer. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Wat hebben de jazzmuzikanten Michel Urbaniak en Ursula Dudziak met elkaar gemeen? Hun namen eindigen op Ijak en ze komen beide uit Polen. Vandaag in Jazz Not Jazz het eerste deel over jazz fusion uit Polen. Na de Eerste Wereldoorlog maakte Europa voor het eerst kennis met Amerikaanse jazz. In Polen werd in 1923 het eerste jazzorkest opgericht, het Karaszynski en Kataszek Jazz Tango Orchestra. Maar door het opkomende communisme werd de jazz al snel weer verboden door Stalin. Na de Tweede Wereldoorlog, en weer onder invloed van de Amerikaanse radio, zijpelde de jazz als het ware onder het ijzeren gordijn door. Michel Urbaniak, geboren 1943 in Warschau in Polen, is violist en saxofonist. Hij begon als kind met viool. Als tiener nam hij saxofoonlessen en sloot hij zich aan bij een Dixieland band. Op een Pools jazzfestival ontmoette hij Andrzej Trzaskowski, een jazzmuzikant en filmmuziekcomponist. Samen met hem ging Michel in 1962 op tour door Amerika. Eind jaren 60 richtte hij zijn eigen band op met zangeres Ursula Dudziak. Op het Montreux Jazz Festival van 1971 wordt Urbaniak uitgeroepen tot beste solist en krijgt de Grand Prix. Hij krijgt een beurs voor het conservatorium in Boston en besluit in 1973 voorgoed te gaan wonen in Amerika samen met partner Dudziak. In 1974 brengt hij het album Fusion uit. Bijzonder aan dit album is het virtuoos samenspel tussen de stemkunst van Dudziak en de viool van Urbaniak. Nu uit albums van Michel Urbaniak, de albums Fusion, Fusion 3 en Buddy English.